0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandert.
2: De hartstikke van de bende spreekt.
3: Geweest.

allemaal van die mooie synthesizer klanken, hè? Ja, dat was Softcell toen, hè? Ja, Softcell maakte toen synthesizer muziek. Met onder andere Mark Elmond, die ook veel solo liedjes gemaakt heeft. David Ball, de zongteksten gingen vaak over liefde en romantiek. En over drugs, moord en ook travestie, ja. Ze hadden een wereldwijde hit in 1981 met Taint It Love. Dat nummer hoorde je dus net. En het was trouwens een cover van Gloria Jones uit 1964. Ja, ik zie ze hier al zoeken op internet of ze het liedje kunnen vinden. Wie weet straks, als we de kans hebben, nog even het origineel. En anders in andere uitzendingen van Gloria Jones. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We zijn 9 oktober. Het is bijna weekend, jongens. Ja. En het is koud buiten. Zo, goeiedag zeg. Ja, ik ging vanmorgen even een wandelingetje maken. Gewoon even een straatje om, zonder een hondje erbij. En ik moet je zeggen, het was... het is gewoon... Koning Winterland is in het land. Het is echt fris, het is echt guur. Het is jassenweer, het is sjalenweer, het is pettenweer. Straks het uitgebreide weerbericht uiteraard, ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. We zijn 9 oktober en zo is het maar net. Ja, er komt een oudere zone. Maastricht gaat namelijk oudere zones maken, 30 stuks. Dat gaat tegen de overbelasting zorgen van zorg en eenzaamheid. Nou ja, door de vergrijzing in 2030 in Zuid-Limburg... 1 op de 4 inwoners is dan 65 plus... En om voor hen te kunnen zorgen worden wijken in het gebied Maastricht-Heuvelland omgetoverd tot een soort ouderencampus. Ja, een soort ouderencampus. Ja, ze verzinnen wat. In totaal komen er 30 woonzorgzones in het gebied. En het is een investering, kost wel wat, 33,4 miljoen euro. Ja, wat het Limburgse project volgens de voorzitter van het Deltaplan Maastricht-Heuvelland uniek maakt, is dat hier zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken met de woningcorporaties. Ja, daar is dus echt zo'n oudere campus voor nodig, schijnbaar. Ik zou zeggen, dat zou al sowieso moeten, dat woningcorporaties samenwerken met oudere organisaties. Maar goed, dat is dus niet zo. Zo worden er appartementencomplexen neergezet, sociale huur aangepast voor rollators of rolstoelen. En ook voor mensen met dementie. Ja, de entree of de galerij wordt bijvoorbeeld toegankelijker gemaakt. Er komt zelfs een doorgang naar de ontmoetingsruimte. Nou, ik zou er ook wel in willen wonen. Lijkt me gezellig. Ja, ook komt er een tandarts, polykliniek en een huisarts op loopafstand. En de taken van de mantelzorgers die kunnen zo af en toe overgenomen worden, zodat zij niet overbelast raken. Nou, ik vind het wel wat hebben. Het is even afwachten of het ook van de grond gaat komen. Er wordt in elk geval veel geld ingedouwd. En er zijn ook al plaatjes op internet beschikbaar van deze oudere campussen. Ja. Ja, het project is niet alleen bedoeld voor ouderen van nu, maar ook gericht op mensen die straks op leeftijd zijn. Kijk, nou, dat scheelt. Ik zal me alvast inschrijven. Hè? Goed, goedemorgen. Voor de Wekker Wakker vrijdag. We hebben veel te doen, dus... druk maar weer op die bekende knop, hè? Jawel.

Nick Schilder, Lucas en Steve en Something Like Magic, liedje van vorig jaar. Maar niet vergeten, dat hoor je wel, hè, want je hoorde hem in Voor de Wekker Wakker. Ja, welkom op deze vrijdag, laatste dag en dan is het weekend. Ja, de Oranje Vrouwen die moeten zich nog plaatsen voor het WK. Zo zijn er ook zorgen over het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ja, niet alleen in Nederland is het zo dat de budgetten voor het vrouwenvoetbal krimpen. Ook in België en Duitsland. En wat andere landen, daar gaat het wat minder. Ja, talenten vertrekken massaal naar het buitenland. En de Eredivisie in Nederland.

kunnen verdienen. Ja, er is trouwens ook een klein succesje voor de Britse ex-prins Andrew. De rechtbank in Verenigd Koninkrijk is het met hem eens dat de politie in februari belangrijke fouten heeft gemaakt. Dus het wordt nu onderstreept door het gerecht. Ja, de doorzoekingsbevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel. Ja, de rechtbank heeft de bevelen daarom ook onwettig verklaard voor prins Andrew. Betekent niet dat het onderzoek nu moet worden gestopt, zo zegt de rechtbank. De doorzoekingen die hebben toen verband gehouden met het onderzoek naar de vraag of de ex-prins in de tijd dat hij Brits handelsgezant was geheime informatie met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft gedeeld. En dat gebeurde tussen 2001 en 2011. Ja, Andrew is nu 66, die nu als burger Andrew Mountbatten-Windsor door het leven gaat. Die stapte naar de rechter om de huiszoekingsbevelen onwettig te laten verklaren. En hij hoopte waarschijnlijk ook dat de eventuele bewijzen die bij de doorzoekingen waren gevonden niet tegen hem gebruikt mochten worden. Ja, de politie die hoeft de in beslag genomen eigendommen van de prins nog niet terug te geven. De rechtbank die bekijkt volgend jaar of de doorzoekingen bij Andrew meegenomen materialen alsnog als bewijs worden gebruikt. Dus hij wordt een klein beetje gesust, hè. En dan uiteindelijk volgend jaar, als dan die rechtszaken weer gaan beginnen, ja, dan worden die bewijzen toch weer neergelegd, hè, voor die prins Andrew, hè. Ja. Zo dadelijk het weerbericht. Kijken wat het in de lage landen gaat worden. Maar het is vandaag wel eventjes vrijdag, hè. Ho, ho. Ja, nee, het is vrijdag.

0: I like...
1: Hey, kijk nou maar eens even wat ik in mijn vissieszak vind. Een pepermunt de gombal.
2: Laat kijken.
1: Nou, ja, ja, die rol, kleine stiekemert. Rol denkt ook, ik ga eens met een vies gezicht naar Bobby's pepermunt de gombal zitten kijken. Dan lust hij hem niet en dan krijg ik hem. Nee, rol, ik ga hem lekker en fijn op zitten smittelen, hoor.
2: Nou, je bent oud en wijs genoeg, zullen we er maar zeggen, hè?
1: Inderdaad ben ik oud en wijs genoeg, ja.
2: Ja, vooral oud genoeg.
1: Ja, ja. Insinuationeren maar, hè. Nou, daar gaat hij. Kijk, daar gaat de pepermunt de gombal. Hij weet, hup, weg is hij.
2: Ja, nou en nou maar het beste ervan open, hè.
1: Hoezo?
2: Smaakt ie?
1: Hé, nou, het is wel een beetje duf. Ik denk dat ik te lang in mijn zak gezeten.
2: Ja, waarschijnlijk de hele zomer.
1: Ja, inderdaad, ja. Vandaag voor het eerst dat ik mijn vestie weer aan heb.
2: Nou ja, hij heeft zijn werk gedaan. Zullen we maar rekenen, hè?
1: Wie?
2: Nou, dat balletje.
1: Hoezo zijn werk gedaan?
2: Nou, er zitten nog geen mottengaatjes in je vest.
1: Nee, inderdaad, nee. Keurig. Nou ja, Joost stopt het natuurlijk netjes vol met kamverballen, hè?
2: Ja, juist.
1: Ja, precies. Weet... Alle mensen, ik zit een kamverbal te eten. En dat laat jij maar rustig maar gaan. Nou, lekker, ja, dat kan maar even kunnen waarschuwen.
3: No.
4: All the fries.
5: I'm satisfied.
4: As long as I get my kiss.
6: Koek en ei. We verplaatsen u weer naar het huis van Albert de Koning ergens in Nederland. Aan de ontbijttafel wordt het gesprek gaande gehouden door Albert de Koning zelf, door Jo zijn vrouw, door opa Bobby zijn vader en door opa Roel Spruit zijn schoonvader. En zoals altijd is het ook nu weer koek en ei.
7: My love.
8: Goedemorgen. Met de geur van koffie en knapperig brood en met de behagelijke warmte van zwart Jan, de kachel met zijn rode wangetjes, hè? Patent, zeg. Patent met een sneetje krent. Dat rijmt, hè? Ja. En al wat rijmt, mag je zeggen. Of, zoals grootpa zei... Als het wildeke riemt... Als het mundeke het geliemd. Hè? Niet waar, pa?
1: Wat zei je, jongen?
8: Nou, dat zei ons oude grootpa toch altijd, hè, pa? Als het wildeke riemt... Als het mundeke het geliemd.
1: Zeg, Roel, wat zei hij eigenlijk?
2: Ik weet het niet, hoor.
1: Ik versta die jongen opeens niet meer. Ik denk, leg dat nou aan mij.
2: Nou, hij zal nog niet helemaal wakker wezen.
9: Appeke zegt, als het wuurdeke riemt,
8: ja?
9: Als het mundeke het geliemd.
8: Juist.
1: Hero, nog één.
2: Nou, het schijnt besmettelijk te wezen.
8: Nou ja, zeg, doe nou, pa.
1: Oh, kijk eens, het gaat over. Nou verstaan ik hem weer.
8: Dat zei grootpa immers altoos, pa. Als het wuurdeke riemt, als het mundeke het geliemd.
2: Nou... Het zal er wel zenuwen wezen, denk ik.
8: Nou ja, goed, zeg. Dan zal ik het voor jullie vertalen, hè. Als het woordje riemt, als het woordje rijmt, hè. Als het mundje het geliemd, heeft het mondje het gelijmd. Het is toch gewoon, hè.
1: Ja, waar heb je het nou toch over?
8: Ja.
1: Ik begin er nou iets van te verstaan, maar wat inhoud betreft is het altijd nog ruim zo'n zwart taal.
9: Nee, ik hoorde hem ook heel goed dat Appelke zijn groenvader het altijd zei, hoor.
8: Ja.
9: Als het wurdeke riemt, had mundeke het geliemd, ja.
8: Ja.
1: Nee, wij?
8: Ja.
10: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
11: Begin de dag met een lach.
10: Goedemorgen,

Numidia en John West met Habibi. Habibi, Habibi op deze vrijdagochtend. Ja, even het weerbericht. Er is regen. Het is koud. Ik zei het al aan het begin van het programma. Alleen in het zuiden van de Lage Landen, daar is het wat vaker droog. In het westen en het noorden 15 tot 25 millimeter. Hè? Dus het regent fix. Ja, de wind die is matig tot krachtig. Die komt uit het zuidwesten. Ja, aan zee wel even oppassen. Daar zijn windstoten tot 75 kilometer per uur in de Nederlandse en Belgische kust. Het wordt 14 tot 18 graden. Nog even een vooruitblikje naar morgen. Dan blijft het wisselvallig weer. Er breekt wel wat vaker de zon door. Maar we hebben wel een stevige wind. Het wordt dan 13 tot en met 16 graden. Ja, aan het begin, misschien had je hem toen al aanstaan. Toen hadden we natuurlijk het liedje van Soft Cell. Hè? Dat was deze. Even dus een stukje laten horen. Hoor. To hold you tight. En toen zei ik dat het een cover was van de bekende Gloria Jones. Nou, we hebben het liedje, of althans, we hebben hier het liedje gevonden. En er snel even ingesleept of ik hem even wilde draaien. Nou, natuurlijk, Gloria Jones. Tainted Love. Ja, het is een liedje wat oud is. Het komt namelijk uit 1965. Even luisteren.

0: gewacht op jou.
1: Sound design, in dat motto van onze voice-overs hoorde je de Pumas en Snelle. En op jou heb ik gewacht. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag vrijdag. We kijken heel eventjes naar het nieuws van vandaag. Ja, Nederland wil flink snoeien in de EU-begroting. Ook stapelen de uitgaven in Europa zich op. Voor onder andere energietransitie, defensie en innovatie is er namelijk meer geld nodig. De economen die zien nu ook ruimte om te schuiven, maar die zeggen ook dat extra geld nodig blijft. Nou ja, premier Rob Jetten van Nederland die ontvangt vandaag Europese raadvoorzitter Antonio Costa in het Catshuis. Ja, de nieuwe Europese meerjarenbegroting die staat hoog op de agenda. Ja, de Europese Commissie wil de komende 7 jaar bijna 2000 miljard euro gaan uitgeven. En dat is ongeveer 60% meer dan in de huidige begroting. Ja, nu gaat een groot deel van het EU-budget nog naar landbouw en het verkleinen van economische verschillen tussen de regio's. Nou ja, de Commissie die wil daar flink in schuiven. Het aandeel van landbouw en cohesie zou dan naar beneden gaan, naar ongeveer 70 naar 45%. Dus dat wordt nog een hele discussie tussen de premier van Nederland en deze belangrijke man van de Europese Raad. Ja. Goed, de ter dood veroordeelde Christa Pike, daar is ze weer. Die kan weer een beetje lopen, dat zegt een van haar advocaten. Ze ligt momenteel nog steeds in een ziekenhuis, is een beetje versuft. Ook heeft ze opgezwollen armen, die ze bijna niet kan bewegen. Nou ja, de 50-jarige Pike zou in de Amerikaanse staat Tennessee geëxecuteerd worden met een dodelijke injectie, maar ja, die was mislukt. En ze zou ook de eerste persoon zijn die haar doodstraf met een injectie overleefde. Ja, wat precies is misgegaan, dat wordt nog nagekeken. Pike kreeg de doodstraf voor een moord op een 19-jarige vrouw toen ze zelf 18 was. Haar advocaten willen dat de straf nu wordt omgezet in levenslang. Nou, vind ik ook redelijk. Ja, ik vind, zo iemand die hoef je ook geen doodstraf meer te geven. Die heeft de doodstraf overleefd, dus het moet zo zijn, zeg ik wel eens. Dus die mag voor mij gewoon de rest van haar leven in de cel doorbrengen. Hè? Ja. Goed, nog wat files. Ja, het is druk, inderdaad. Ook op deze vrijdag. Iedereen wil nog even snel naar zijn werk toe. Of misschien straks ook weer snel terug. En dan hebben we weer files. Het is druk op de A2, de A4, de A15. Ook de A27. Tussen Werkendam en het industriegebied Avelingen. Zware vrachtwagens, die houden daar de boel op. Het is daar ook gesloten. Voor bepaalde auto's en ook bepaalde wegen zijn dicht. Nijmegen, Maasbracht, de N3, Papendrecht, Ring Antwerpen is het ook druk. Maasvlakte richting Rotterdam. Het wegdek is daar in slechte toestand. Spijkenisse, Oostvoorne, de N218 en de 276. Daar is het ook aansluiten geblazen. Vooral bij Koningbos. Daar staat 13 minuten vertraging. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1976 staat er een liedje van BZN in de hitparade. En blijft 5 weken in de nummer 1 positie staan. Het liedje dan klonk zo.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: Alleen op vrijdag, Elvis Presley, Jorden de Woedenhaard in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Paarse Vrijdag. Dat wordt altijd gehouden. Het is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Ja, vandaag, deze dag, werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt plaats op de tweede vrijdag van oktober. Ja, in Nederland wordt dus de boel georganiseerd door de Gay Straight Alliances, de GSA, van de Homo Belangenorganisatie COC. En in 2012 werd tijdens Paarse Vrijdag op 450 van de 680 middelbare scholen opgeroepen om paars te dragen. Ook werden er 120.000 paarse polsbandjes uitgedeeld en filmpjes vertoond. Nou ja, in 2013 deden 500 van de 680 middelbare scholen mee aan Paarse Vrijdag. En vanaf 2020 doen ook basisscholen mee aan deze actiedag. Dus vandaag is het Paarse Vrijdag. Ja, ze verzinnen wat, hè, toch? Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag. Heb ik nog wat paars liggen? Paarse shirtjes.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas.
0: Paarse schoenen.
1: Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedrag

ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn. Dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet

Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het.

0: Pers. Het zit er weer op. Ik wens je nog een hele fijne vrijdagzitting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Dreamer. Op een zacht kussen. Heerlijk, hè? Dit soort soulmuziek begin jaren 70. Het was de Sweet Sensation.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Lloydje.

Lekker hè? Dat was een zomer. Een hele dikke, dikke zomerhit. Zomer 1981, Lime. En Your Love terug op de radio. Jouw trends is de radio. Geluk dat je zo'n dingje bewaard hebt al die jaren.

0: alleen maar mooie meiden.
1: Volgens de jongens van Sailor in de Middle of the Road Show. Tuurlijk. Waar je zo meteen weer getuige bent van een enige echte. Een hele fijne. Zo lekkere. Van achter de keukende gordijnen. Allereerst. Een beetje uit die goeie oude met zijn piraten zeezender tijd. Love Affair. In middengolfkwaliteit hoor je

0: Met je vijver, jongens. Ja. Daar staat de kassa. Ik kon er geen. Love Affair and Everlasting Love.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Wist je, in België nog een beetje een taalstrijd. Hij stelt een vraag in het Frans en zij antwoordt in het Vlaams. Dat is raar.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

dat was wat. Hè. In 1977 werd door Peter Koelewijn een samenwerkingsverband geproduceerd tussen dat Brussel afkomstige Art Sullivan, die daar vooral bekend was van Frans Zaliger Chassons, en de Nederlandse Kiki van Oostende. Het was een One Way Fly. Is City Pa? Juist, inderdaad. En we draaien door met zometeen Rod Stewart. De zomerrit van hem uit 1977.

Weet je nog als de dag van gisteren? Ja, van die leeftijd ben ik wel hoor. 1977 was het jaar waarin de bekende radiozaal Radio Veronica, de enige echte van toen, met een jaartje aan land was. En de Luis had geïntroduceerd: je bent jong en je wil wat. Bevelen, je bent wild en je jong wat. Maar goed, wat bekende campingtours die ze toen de zomer ondernamen. Dit was een nummer.

De kleine kereltjes met die grote Franse mond. Ja, het was een kersthit. Noël, Noël, Tutu. En de rest ging gewoon volledig automatisch, toch? Dat is mijn favoriete taal, Frankrijk. Dat zeggen ze, maar niet juist. Ik rijd er altijd lekker doorheen richting Spanje. En dat gaat wel lekker snel, de Rue du Soleil. Het kost al een heleboel geld, een beetje tol betalen, je kent het wel. Maar goed, wij Nederlanders zijn altijd vrijgevig.

en Don't Come High. High Stoned. Dat was 1980. De jaren die vliegen voorbij. Ga je lekker op vakantie? Hou dus een beetje dichter bij huis. Zoek bijvoorbeeld een lekkere, leuke bestemming in Vlaanderen. Ja. Of een lekker goedkoop bed en breakfastje, hotelletje of een camping. Want ook daar kun je genieten van een zwoele zomer.

zich altijd in een regenjas. Ja. De vakanties in Nederland zijn de laatste jaren al een poepje heet geweest, maar het kan zo omslaan, hè? Dat weet je maar nooit. Ja, en dan daalt de zeespiegel weer. Moet het toch wat te lullen hebben, nietwaar? Julio Iglesias en Carrie May. De zon die schijnt uit jouw radio. Geniet ervan. Maar ik zoek het wel even hoger op. Hallo? Pst, pst. Ben je daar, David? David, hallo?

0: dan vliegt hij
1: heel ver, heel hoog, richting Max. En veel verder in zijn Tesla. Nou, Space Oddity hoor je David Bowie uit de categorie bijzondere gauwhouden. Terug in de Middle of the Roadshow via de bekende lange palen en digitale kanalen. En morgen, nou ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op vrijdag.

Dus Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Uit november 1938. Vrienden, welkom vandaag vrijdag. 9 oktober. Op de drempel van het weekend. Hè? Het weer is niet zo bijzonder, maar ja, wat wil je? We zijn oktober, ja? We hebben de huishoudtip. Kijk wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En natuurlijk, wat zouden we nu zijn zonder muziek? Helemaal niets, natuurlijk, hè. Nada. Ja, wat heb ik? Ik heb de Cousins. Ik heb Kim K. Ik heb Barry Manilow. Ik heb Ann Christie, Perry Como, James Last en vele anderen. Tweede plaat, Fairground Attraction. Dit is perfect.

De Belgische premier Wilfried Martens overleed precies 13 jaar geleden op 9 oktober. Het was 2013 en de man werd 77.

Killiewatch. Killiewatch van de Belgische formatie De Kuis en Zuid 1960. En wist je dat dat liedje ooit gecoverd werd door Johnny Hallyday? Ook door Plastic Bertrand en ook door Bobby Anschoepen. Ja, dat wist je misschien niet, geen probleem. Goed, ik heb een paar bekenden, geboren op een 9 oktober. John Lennon, hij werd geboren in 1940, overleed in 1980. Franz Gall werd ook geboren op een 9 oktober, dat was in 1947. Zij overleed in 2018. En dan heb ik een jarige Vlaams auteur Herman Brusselmans. Hij wordt vandaag 69 jaar.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waar kan je babydoekjes voor gebruiken, mevrouw? Wel, babydoekjes zijn niet alleen geschikt om babybilletjes te reinigen, maar ook om stopcontacten, schakelaars, toetsenborden en snoeren op te frissen. Het is ook prima om een wc-bril te reinigen als je ergens onderweg naar het toilet moet.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dat was Adele. We gaan 17 jaar terug in de tijd. 9 oktober 2009 wint Barack Obama, voormalig president van de Verenigde Staten, de Nobelprijs van de Vrede. Obama heeft samen met zijn vrouw Michelle Robinson 2 dochters. Obama is nu 64 jaar.

0: actie.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
2: We gaan eerst even kijken naar VRT Thuis 20 over 8. De situatie in het ziekenhuis wordt steeds precairder en dat heeft serieuze gevolgen. De politie doet wat ze kan, maar zal het nog wel baten? Ondertussen verliest ook Femke alle pedalen en ze neemt een drastische beslissing. Sunny krijgt een belangrijk bezoek over de vloer. En Judith breekt helemaal. En dan hebben we om 7:55 vanavond op VTM Familie. Mieke confronteert Erik met Hannes gevoelens. Ook Veronique probeert dichter bij Erik te komen. Matthias en Cedric maken vooruitgang via de accounts van Lars, maar worden gestoord. Matthias stoot op berichten tussen Lars en...
3: Radio Groothoudert.
4: Informatie en leuke muziek. Dit is weer of geen...

Het was Copacabana van Stefan Laier. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Het ziet er niet veel speciaals uit, hoor. Nee. Vandaag 15 graden, hele dag regen, wolken, de zon is weg. Dan morgen zaterdag 15, zon, maar die regen blijft aanhouden. Er zijn nog buien de hele dag. Zondag hetzelfde scenario, gaan we naar 14 graden. En dan volgende week wel maandag 15 met zon. Dinsdag gaan we naar 19 met zon. Die 19 graden houdt ook aan woensdag, maar dan is de zon weg en gaat het regenen weer. En dan donderdag 16 graden, zonnige dag. In Tenerife vandaag 23. Het is in Malaga 24. Het is in Palma de Mallorca 22. In Antalya 27. En het is in Benidorm 25 graden. Voor deze week zit het erop. Maandag zijn we terug. Ik verwacht jullie in grote getalen. Weer of geen weer voor de hele familie. Ik wens u alvast een heel prettig weekend. Hè. Geniet ervan. Doe wat je graag doet. En maandag zijn we er opnieuw. We leven en welzijn. Tot maandag, vrienden. We gaan eruit met Neil Diamond. De klassieker. Als je die niet kent, dat is toch wel een gatje platencultuur. Sweet Caroline.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

Ja, inderdaad. Een vrolijke vrije dag toegewenst al. En bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek. We gaan er weer aan beginnen met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Tot het einde van 1 uur ben ik hier bij jou. En we begonnen met een hele mooie van Bandoleo natuurlijk en Paris Latino. Een hele lange versie als mij vraagt. Ja, het duurde iets meer dan 5 minuten. Ja. De vrolijke vrijdag, dat is een proefje. Het weekend hangt in de lucht inderdaad wel. Hè. En je gaat het ook wel een klein beetje meemaken met de muziek natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Wat hebben we allemaal nog klaarstaan? Wel, ik zal het eventjes vertellen. Shakira hebben we klaarstaan. We hebben ook Eric Prydz klaarstaan. Rafaella Carrà. Diana King en Santana. En nog vele, vele anderen. Dus blijven luisteren, zou ik zeggen. Hier is Eric Prydz. En dit allemaal met zijn Call On Me. Ja, Shakira wil het eventjes ervoor, hè. Ja, inderdaad wel. Niet waar, niks van. Hier is Eric Prydz en Call On Me. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is vrijdag.

Dat reuk je als het ware, hè, dat weekend, ja. Het nationale weekend gebeurt en al. Je kunt luisteren tot 1 uur naar de music. DJ graag hoort natuurlijk in de lunchbreak. En dat allemaal tot 1 uur. En na 1 uur natuurlijk hier op je station nog meer lekkere muziek. Hier is Shakira en Die Die.

gaan eventjes rechtstreeks naar Italië natuurlijk met Raffaella Carrà en dan met haar Scoppia mi amor. Is er nog uitgebracht geweest vorig jaar inderdaad. En Van Zoek is eventjes een hit. Was lekker verweven in een andere hit. En dat was de originele natuurlijk. Want niet ander dan originele platen hier in de radio. Lunchbreak natuurlijk. Hier is Santana en Maria.

inderdaad, Carlos Santana en net zo beter zijn Maria, Maria, Maria. Inderdaad, een hele goede gitaarplayer natuurlijk, hè? Ja, Carlos Santana. Als je hem nog kan zien, wel, dan zou ik zeggen zoen. Want ja, die man begint ook al een klein beetje oud te worden. En zijn vingers worden ook al wat te verstijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Vrijdagmiddag, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de Music Box. Samen met de lunchbreak natuurlijk. En hier is Diana King en Shy Guy. Zo direct onze onvergetelijke hit natuurlijk, hè. Niet vergeten.

inderdaad, heb je een vrijdags lunchpakketje mee? Dat zal wel zijn natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke hit David Lee Roth natuurlijk. En dit allemaal met zijn California Girls. Ja, die hebben altijd wel wat speciaals en gezelligheden. Inderdaad wel. Hier is Alvaro Soler.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag, hele bijzondere goedemiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 2004. 19 juni 2004. In Amsterdam Arena neemt Phil Collins op 19 juni 2004 afscheid van de 37.000 Nederlandse fans. Hij is bezig met zijn First Final Farewell Tour. Het vooropgenomen programma wordt verzorgd door Mike and the Mechanics, de groep van zijn ex-Genesis-collega Mike Rutherford en zanger Paul Garrick. Hier is Phil Collins en dit allemaal met zijn Against All Odds.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: En de radio was onze hit voor heel de week natuurlijk. En Bryan Adams.
1: Me and you.
0: En dan allemaal met zijn ballad voor Terry Fox. Wordt een grote hit, ontgonnen worden. Ook al staat geen momenteel nog niet in de hitparade. Hij komt eraan hoor, als een denderende trein. En je weet het, Bryan Adams gaat ook weer volgend jaar Europees gaan toeren. Inderdaad wel. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur op je radio. Hier is Suzanne en Freek en Halverwege.

Inderdaad, op een vrijdag eventjes lekker lief doen met elkaar natuurlijk. Met Suzanne en Freek en ik ontmoet je halverwege ergens ja, tussen Londen en Parijs of zo. Is ja, inderdaad. Heel erg oude nu. Hier is Julio Iglesias en dit al met zijn Un Canto a Galicia uit Italië. Ja, nee, uit Spanje.

0: Ja, inderdaad, het is noorderhoud het weekend, wordt het opgegaan, de DJ-jockey te horen natuurlijk. Dat was muziek van Julio Iglesias, de vader van Enrique natuurlijk. En die kwam natuurlijk uit Spanje, niet uit Italië. Mijn excuses daarvoor. Tijd geworden voor deze
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week, onze artiesten. Hier is Noordkaap met Arme Joe.

Hanging around there, Eddie Grant. And then Electric Avenue uit. Oh, ja, 1983. Ja, hoe zou het kunnen vergeten? Eddie Grant dus en We Got the Rock on Through Electric Avenue en zo verder. En hier is Magic and Rules.

0: En we hadden een nieuwe hit-appje van vorige maanden geleden natuurlijk wel. Dat was Magic and Root hier in de lunchbreak. Als ik zo eventjes keek, wel, dan is het tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot zondag ben ik weer hier op jouw fantastische radiostation met een nieuwe aflevering van de lunchbreak. En dan tot vrijdag. Dus afstemmen zou ik zeggen. En stay tuned.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is E17 en Stay Another Day. Natuurlijk wel, hè. Mooi weekend gewenst en graag tot zondag. Bye bye.

album Charlene 2002. We waren met haar en we beleefden een Griekse nacht al daar. En hey, van harte welkom ook alweer in deze nieuwe op de Nederlandstalige tour. We gaan een vergeten pareltje op jullie loslaten. Een nummertje van Maria Hilda. Blijf altijd bij mij. Van harte welkom.

Ben blij dat je leven mag. En hij overleed op 3 december 2021 op 84-jarige leeftijd aan het COVID-19-virus. En dat was hem, Arie Ribbens. En dan niet terug naar Vlaanderen uit Kempis, dorpje Bevelnijlen. En geboren als Joanna Sophia Verdonk op 13 november 1928. Ze was een ster in de jaren 50. In 2013, op 13 november 2025, overleed. Nee, ze overleed in 2013, excuseer. Wat hebben we nu? Oh, dat gaat hier niet goed. Het zijn mijn cd'tjes, dus we zijn nog een beetje onhandig. Geniet van het leven en deze hoe meer, hoe liever.

0: van pas.
1: We gingen terug naar het hitjaar 1953. Hoe meer, hoe liever, hè?
0: Hoe liever.
1: Zo overleed op 7 juni dus in 2013. De jaren 50 was haar periode. Hè? Zenny Verdonk. Zo.
2: Dirk van Moorhen draait alles. Echt alles.

0: gingen terug naar het hitjaar 2005. Hebben haalde een nummer 46 in de Nederlandse top 40. Deze Thomas Berg, een Nederlandse zanger. En dan moeten we deze indrukken. En de versie van Thomas Berg was dat dus.
1: Met een rietje.
0: Ja, ja, Marcel Hellemans en Sofietje.
2: Op een Amsterdams terras.
0: We zaten op het verkeerde lijntje.
2: Hollands, al dat gras, als de molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat Cupido wel weet, dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki en in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld kwam. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooiste is Sophie.

Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want zo'n meisje als Sophietje is als een lente symfonie. Zij dronk genie met een rietje

de zoveelste versie van Sofietje van Marcel Hellemans. Hè. En het is tijd voor Marco Borsato uit zijn album Dromen durven delen. Hij heeft het deze keer over dichtbij. Amai zeg. We zijn hem dan niet meer gewoon in met cd's.

0: je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafon.
2: Geweest. De Nederlandstalige Tour.
0: Op de Nederlandstalige Tour met

slaan de dag van tegenwoordig. Hè? Isabella A, 1994, dus een hele Poolse geleden al opgenomen deze. Als ik de kranten lees. Hè? En van Isabella A gaan we naar het album De Reiziger van Rob de Nijs. En hij heeft het over Toerist in Paradijs. De man overleed op 16 maart 2025. Hè? Welkom op de Nederlandstalige Tour bij jouw favoriete radiostation.

0: op de Nederlandstalige Tour. Voor jou op je favoriete radio. 1989.
1: Zaterdagavond om 9:15. Iets warm en zacht glijdt uit mijn lichaam de wc-pot in. Ik poets mijn schoenen en mijn tanden en ik scheer mijn kin.

0: Guido Belcanto, geboren als Guido August Constantin Versmissen, is een Vlaamse zanger en liedjeschrijver die in Vlaanderen koning van het authentieke levenslied wordt genoemd. Afkomstig van zijn album Op zoek naar romantiek draaiden wij de titelsong. En we gaan even terug naar
1: 1969.
0: En toen stond op nummer 1 deze hit van Tom en Dick, Bloody Mary.

0: Kun je dat vergeten dat je niet kan zwemmen, hè?
1: De drink op Bloody Mary en op alles wat ze deed.
0: Bloody Mary eindigde op de zeebodem en van het duo Tom en Dick is sindsdien ook weinig meer vernomen, hè? Hun hoogste notering was de nummer 1 toen in 1969 en ze hebben er 14 weekjes in vertoefd met deze Bloody Mary. Ik ben in de wolken is het album van Paul Severs en we draaien daaruit deze...

0: Pretty.
1: De heel wat nummertjes heeft hij opgenomen, deze Tol Hansen. 1978, de nummer 2 toen in de Nederlandse top 40. En 12 weken genoteerd met deze Big City. Hij beschreef Nederlands Big City Amsterdam. De op originele wijze het kleur- en verkeersrijke straatleven over de hoofdstad van Nederland. Uit het album Mooie Dagen, 20 jaar liefdesliedjes en hits voor Johan Verminnen. We draaien hem met deze, even kijken, met 7 aan tafel. Dat is een grote hoop, hè?

draaiden voor jou met zeven aan de tafel de editie uit het jaar 89. Versie was dat natuurlijk van Johan Verminnen. En niet uit zijn album 20 jaar liedjes, maar gewoon 20 jaar liedjes. En die cd heet Mooie Dagen. En dat was op de Nederlandstalige Tour een heel uur lang van die schijfjes. Je kent ze nog wel in de tijd, hè? Die zilveren schijfjes. We hebben er nog eentje, en er is minstens nog eentje. En dat is eentje van zangeres zonder naam, Mandolinen in Nicosia. Haar grote hit uit jaren 70. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag. En we zijn er volgende week weer met meer Nederlandstalig werk.

de drama, hè? Begin van Dekker Radio. Curtis Stigers nam ons mee naar het jaar 1992. And I wonder why you listen to Dekker Radio. Misschien omdat ik leuke muziek draai. Oh, dat zou kunnen natuurlijk. Ik doe mijn best in elk geval. Hier is Steely Dan met een nummer uit de jaren 70. 1974 om precies te zijn.

Bram Vermeulen en de toekomst. Zo heette zijn groep. Jij en ik uit 1980. Lekker radio. Gaat naar Frankrijk afreizen. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hè. Dat doen we met een Franse zangeres. Jennifer. Shaboop. Wat zou dat betekenen?

alle talen komen voorbij in Dekker Radio's programma. Ja toch? Jennifer uit Frankrijk. En nou weer naar Duitsland. Hoe is je Duits met Haus am See en Peter Fox? Die is blijkbaar trots op zijn huis aan het meer, hè? Want dat betekent het. Dekker Radio.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: One Republic. Nou, dat verbaast me. Die heb ik nog niet eerder gedraaid. Die is van het begin van dit jaar. Hey, Wiebe zit klaar in Studio 2. We gaan even schakelen.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

0: I'm Ready.
1: Nou, oké, okay, ik ook.
0: En daarna DJ Rufus. I Like Chopin.
1: Oh.
0: Klassieke muziek bij Dekker Radio. Blijf luisteren, zou ik zeggen.

0: Tevin Campbell, wat een rare voornaam eigenlijk, hè? En die man die is al 49 jaar en heeft nog steeds zo'n kinderstemmetje. Heel apart.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: DJ Rufus.

versie van een nummer van Chopin bij Dekker Radio. Dat kan allemaal hier hoor. En ik maak er geen geheim van dat ik dat zo doe. Eddie Zoe is ook een leuke zanger. Nummer uit 2016 van hem. Leuke titel. Bijna, maar nog niet helemaal. En ik draai hem wel helemaal. Luister maar.

0: Danny Vera, die kan het wel. Night of a Thousand Lights.
1: As we walk through the night of a thousand lights.
0: En dan hebben we hier nog twee Nederlandse artiesten, namelijk Snelle en Katja Schuurman. Leuke combinatie. 2000.

niet mee naar 2002, ik neem je mee naar New York. Kan mij schelen. En dan loopt een Engelsman rond. Engels. Englishman. Oh ja, Engelsman in New York. Ja, Sting. Ben je wel eens geweest in New York? Ik wel. Waanzinnige stad. Kan ik je aanraden?

Daar mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Englishman in New York. Dat is nog niet afgelopen. Nog 14 seconden, 13 seconden. Nee, dat doen we niet. Sting horen we. En wat hoor je nu? Gerard Cox met Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, daar had hij in de tijd wel gelijk in 1973 toen hij deze hit maakte.

0: Deze dame maakte het vooral waar in de discotheken met deze fantastische hit van Alicia. Dat was Baby Talk.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Don't

0: Two Brothers on the Fourth Floor in de To The Berlinische Show. Zometeen muziek uit 1975 onder het motto Goud van Oud. En dan krijg je Dave met Danser Maintenant. Maar is dit overweldigend succes van Veldhuis en Kemper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Kijk, als je dat veel tegenkomt in het dagelijks leven, dan denk ik toch wel dat je met een klein probleempje zit. To Fabiola was dat met Everywhere I Go.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

absolute zomerhit in de zomer van 1985. Deze van Baltimora en Tarzan Boy. En nu krijg je het verhaal van Another and Talk to You.

0: is een grootheid in de muziekwereld, dat weet jij en dat weet ik. Robbie Williams was aan de geef met She's the One, op naar de top van het uur met de Bengals.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: je eigen stem.
1: Meteen even lekker meegenieten met Sam Goris en Kijk Omhoog. En dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
2: Bart Mutar.

Toby Farty en Reggie Groot uit Birmingham. De groep ontstond eigenlijk in 1978. En tijdens hun bestaan hebben ze toch wel enkele nummer 1's kunnen te weten verzilveren. Waaronder de cover I've Got You Bay. Dat eigenlijk origineel was van niemand minder dan Sonny & Cher. Dat de hitparade mocht aanvoeren in 1965. En wist daar een nummer 1 hit mee te verzilveren. We namen jou mee terug in de tijd naar 1985. Met UB40 en Christy Himes en I've Got You Bay. En dit is Aha's.

0: Deze Amerikaanse band ontstond in 1984 en had eigenlijk hun eerste succes in 1986, dus een kleine 2 jaar later, maar bereikte net geen top 10 in de hitparade. En in 1987 was het dan toch raak met een nummer 1 hit uit de gelijknamige film Mannequin. Nothing's Gonna Stop Us Now. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze muzikale groep scoorde probleemloos hits in de jaren 70 en 80. Ze waren op één na succesvol de bands ter wereld. En ze namen na de Beatles en Queen de derde plaats in qua aantal verkochte albums, ruim 370 miljoen stuks. Zelfs in 1974 won deze band het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterloo. U luisterde inderdaad mee naar ABBA en ze hadden het over Knowing Me, Knowing You. En dit hier is Niels de Stadsbader. En hoe doe je dat?

0: De tijdloze classics worden hier simpelweg weer tot leven gebracht. Wat een radio weet je dat we terugvonden in de hitparade van 1983. Vandaar een afspraak met niemand minder dan Carlos Santana en Tejan to Mexico.
1: Eindeloos veel hits. Bart Motaar.

0: Deze Zweedse band werd opgericht in 1979 onder de naam Force. Oorspronkelijk was Europe een progressieve rockband, maar om meer airplay te krijgen stapte de groep over op een eigenlijk een beetje, ja, qua softer geluid. U kon genieten van het onsterfelijke The Final Countdown, dat 2 weken lang op nummer 1 stond in de hitparade van de jaren 80.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

Ja, hoor ook, dit kan in de nooit vervelen. Dit is wat een leuk ding van niemand minder dan de Bankzitters en Rapida. U luistert mee naar de nooit vervelen dit en wij gaan weer puur jeugdsentiment op je loslaten. Herinnert u zich deze nog? Een van die hitmachines uit de jaren 80. Cool and the Gang en Let's Go Dancing.

dat doen we wellicht allemaal van elkaar een heel klein beetje houden of niet soms. U luisterde naar Berre en Loving Each Other. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar. En zeg je heel graag tot en met volgende week. I am

niet op deze zender. Zo, goedemiddag lieve luisteraars. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending tot 7 uur vanavond. Dank je wel aan de voorgaande collega voor het programma hier voor ons. En aan alle collega's die er sinds deze morgen al bij zijn. Ja, we zijn er een heleboel als je het mij vraagt. Want we zijn dus ook te horen op dit eigenste moment op verschillende radiostations. Zowel in België als in Nederland. Meer erover vindt u terug op onze Facebookpagina. De Facebookpagina Hit Riders.

Ja, intussen heb ik hier nog een paar zaken lekker klaargezet. Het wordt een drukke sjouw alweer, als je het mij vraagt, tussen de buien door. Ja, want het is altijd een beetje regen, een beetje zonneschijn. Het is een beetje wind. Ja, herfst, de herfstperiode. Dus geen zomerradio.

0: Ja, er is deze week ook terug massaal gestemd in onze poll die sinds dinsdag online stond. Waarvoor dank trouwens terug. En ik kijk even op het lijstje. Ja, hoe is dat het dan eigenlijk in elkaar zat? Oh ja, ik zie het al, de Shadows, Rod Stewart en Soul Sister. Dat waren de drie laureaten waarop jullie konden stemmen. Er is ook vandaag ook weer een nieuwe hittip. Dat hoort u straks rond de klok van, even kijken, 17:30. Ja, zal het zijn. Rond 17:45 horen we collega Bart van Leeuwen. Er is ook een jukebox-klassieker. En er is ook nog een popcorn-klassieker. En ik vermoed ook nog wel een verzoekplaat of twee. En Jacqueline, die komt ook langs met de rubriek Wat eten we vandaag? Dus er is weer genoeg te beleven vandaag tot 7 uur.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag. We zijn vertrokken.
1: Wednesday!

0: Ja, die van 10cc schoten in 1973 met rubberen kogels. Rubber bullets onder het motto.
1: De buik erin!
0: Zeg dat wel. Oh, oh, oh, oh. 14 over 5, goedemiddag.
2: Esto es Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos Van Den Bos. Buenas noches.

0: lekkere plaat toch wel. Earth, Wind and Fire uit die gezellige tijd, jongens. Weet je nog wel, die goede jaren 70 en die hoorde Fantasy.
1: Hallo!

Goedemiddag. Ja, we staan weer voor een nieuw weekend. Jongens, dat belooft het tweede weekend van oktober. Want ja, vorige week waren we er ook al. Toen waren we 2 oktober. Vandaag zijn we 9 oktober. Dus dat betekent dat we in het tweede weekend van de maand oktober verzeild zijn. Nog zo'n gezellige plaat is deze van Silver Pozzoli. Ken je hem nog? Around My Dream. Komt u er pas bij, hartelijk welkom. Dit is Geert Riders.

0: Round My Dream.
1: It's Friday.
2: Only the best music on Friday.
3: Shows from the bus.
0: Ja, een paar dagen terug keken we nog naar de film van Whitney Houston. En deze man is ermee getrouwd geweest.

is toch wel deze Bobby Brown en My Prerogative. Zo meteen de tipper van de week. En dat is deze week terug een nummer van eigen bodem, zeg maar, uit Vlaanderen. Eerst nog deze. Susan Fassbender. The Twilight Café.

0: Bobbejaan Scoopon, die zong in de jaren 60 over een café zonder bier. Maar Susan Fassbender, die zong in 1980 over de Twilight Café. Toch wel iets heel anders als je het mij vraagt. En nu is het tijd voor dit.
1: Jos van den Bos, hit tip.

0: klinkt toch wel echt volwassen hoor, moet je toegeven. Kijk omhoog. Het is niet hetgeen we gewend zijn van Sanhois. Dan denk ik terug aan laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Dit is toch wel iets heel speciaal eigenlijk toch wel. Kijk omhoog, de nieuwe single van Sanhois is onze tipper van de week. Het is vrijdagavond, we zijn 9 oktober 2026. En je hoort alleen de grootste hits hier.
1: How are we all doing today?
2: Nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
0: Wat ik straks ook vergeet te vertellen was, is dat we ook nog de plaat die er vorige week net niet haalde in de keuzeplaat van de luisteraars. Die moeten we ook nog draaien, dus die komt ook nog aan bod. En dat was het nummer van even kijken. Nancy Boyd en de Capellos. En Let's Hang On. Dat is dus voor straks.

En dat kunnen we ook zeggen van deze plaat eigenlijk toch wel. Ja, dat is ook al een hele poos geleden, jongens. ...1988.

0: Ja, en zo kunnen we weer verder met die Zuiderse muziek. De drie broertjes Roomba Trace. En de Belgen Midley, die we hoorden uit 1988, heette Roomba Trace. Of nee, Roomba Media, moeten we zeggen. Roomba Media. De broertjes noemden Roomba Trace, ja, zo is het, ja. En weet je nog, vorige week toen we de keuzeplaat van de luisteraars draaiden, één plaat kwam niet aan bod. Nancy Boyd en de Capello's, let's hang on to what we got. Pas toen...
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja. Zij haalden het niet van Ronnie en de Ronnies en ook niet van Jules Dassin. Dus Nancy Boyd en de Capello's met Let's Hang On.

0: Ja, vorige week Nancy Boyd en de Capello's.
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja, inderdaad, de plaat die het net niet haalde. Want jullie stemden massaal toen op Judas, als ik me nog herinner. Kreeg die 71% van jullie stemmen. Le Tantien, weet je nog? Ja, ja. Deze uit 1987 van Nancy Boyd haalde het net niet van Judas Saint en ook niet van Ronnie en de Ronnies.
1: De plaat die het net niet haalde.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Wanneer leer je het nou eindelijk eens? Je weet nou toch onderhand wel wat je aan me hebt? Na alles wat we samen hebben meegemaakt de laatste tijd, zou het goed zijn als jij me wat beter leert begrijpen, net zoals ik jou begrijp. Ik weet heus wel het verschil hoor, tussen goed en slecht, en geloof me, ik zou nooit een gelukkig gezin als het onze zomaar aan de kant schuiven, dus hou op met dat gedoe als ik 's avonds weer eens wat later thuis kom. Al dat geruzie is nergens voor nodig. We gedragen ons op die momenten nog slechter dan kleine kinderen. We zijn natuurlijk ook maar mensen, dat weet ik wel. We hebben nou eenmaal onze rare gewoontes. En ik heb ze, dat geef ik toe. Maar luister, schat, jij hebt ze ook, hoor. Wat mij betreft zijn we al veel te lang bij elkaar om nu ineens een punt achter onze relatie te zetten. Dus ga nou niet bij de pakken neerzitten. Maak nou geen ruzie. Want anders is het misschien beter dat we er toch mee ophouden. Wat is immers het nut van een relatie als je elkaar niet meer recht in de ogen kunt kijken? Geloof me, als je me nu nog niet goed kent, dan zul je me ook nooit echt leren kennen.

deze week de plaat en zijn verhaal. Waarvoor dank aan collega Bart van Leeren. Uit 1972 hoorde je Harold Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now. En we bereiden er nog een vervolg aan, als het ware. Deze gezellige, sfeervolle muziek op deze vrijdagavond in onze 244ste Hit Riders op vrijdag.

0: een geweldige plaat, wel. Het blijft een pareltje als je het mij vraagt. Jij is van Christophe en Eileen.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.

0: De kant van 6 uur. Tijd zijn, ja, we zijn verzeild in het tweede deel van deze Hits Riders op vrijdag, de 244ste uitzending, als het ware, lieve mensen.
1: Welcome to Hype Riders with Josh and Ben Boss. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.
0: Ja, en ik was vorige week een weekendje in Kortrijk en ik bezocht ook een kringloopwinkel. En ik was even aan het snuffelen in die bakken met die cd's. Weet je wat ik daar vond? Kijk eens aan, deze cd. Het beste van Marco Borsato, samen voor altijd de grootste hits uit zijn carrière. €2,20. Het is maar dat je het weet. De meeste dromen zijn bedrog. Tot 7 uur nog, Hitwaarders op vrijdag.

0: in de kringloopwinkel ook altijd nog wel eens een prachtpabeltje van een cd kan tegenkomen. En hij zat nog in de verpakking. Als het dan nog niet goed is, ja, dan weet ik het ook niet. Ik kijk het even na. De nieuwprijs zit zo rond de €27. En wij betaalden €2,20. Dat kan je toch niet laten liggen dan. Jacqueline, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Kijk eens aan. Jacqueline is er ook. Jacqueline, kijk even zo net op de buitentemperatuurmeter. En ik zag dat het 14 graden is. Maar ik zit me hier eigenlijk een beetje kapot te zweten in de studio. Vindt u het hier ook zo warm?
1: Ja, ik zweet ook inderdaad.
0: Ja, oh, het is echt warm. Ja, ik veronderstel dat jij ook een flinke wandeling achter de rug hebt nu.
1: Ja, grote flinke wandeling.
0: Een goede flinke wandeling. Voilà, kijk, dan draaiden we speciaal voor jou deze Marco Borsato. En de meeste dromen zijn bedrog. Tot 7 uur zijn we er nog met alleen de grootste hits.
2: Welkom in Hitwriters met Jos van den Bos. Gaat de Jos maar los.

Annie Malls had er ook nog een hitje mee. Ik zeg een hitje. In 1964, 62 jaar terug. Maar John Lee Hooker die deed het toch wel beter met deze boom, boom, boom, boom. Het is 6:10. Zometeen ook de Jukebox Klassieker. Eerst nog deze geweldige dame.

bij deze kreeg ik meteen een mooi compliment. I like you, Phyllis Nelson. Phyllis Nelson, meedriachten. Phyllis Nelson. I like you. En ik heb dat zo net verklapt. Dan is het nu tijd voor onze Jukebox Klassieker. Daarvoor gaan we terug naar 1950.

0: Ja, het is nogal wat, toch wel, die muzikale. Mimi Rocking en his band Swing Me High uit 1950.
1: Hit Riders. Only the best music on Friday.
0: Ja, terug naar de actuele muziek. Kent u deze nog? Luc de Vos en zijn groep Horky destijds met Lieve Kleine Piranha.

0: Anna Domino. Plaat dateert uit 1984.
1: De beste hits.
2: De beste hits.
1: Een hele dag lang. Jouw hitradio.
3: Dit is hitmuziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.

Lekker vatig wel van Jimmy Bohorn. U kent de man ongetwijfeld van die andere grote hits. Maar dit was toch wel, is in dit eentje die ik echt graag hoor. Dan spreken we nog niet over deze. Kent u dit nog? Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

geweldig ding toch, dit van King Curtis. Memphis Soul Stroll. Jongens, dat

0: vandaag nog eens kunnen draaien hier bij jouw Hit Radio. Het is even over half zeven en dat betekent, Jos, het is... ja.
1: Yeah.
0: Ja, inderdaad, de hoogste tijd voor dit. Ja, even kijken hoe het zat met jullie stemgedrag deze week. Want er is weer massaal gestemd, toch wel, in onze poll op onze Facebookpagina van Hitriders. Wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Terug drie laureaten online sinds dit.

0: zag. En eentje daarvan was die van The Shadows, Little B uit 1962. Ik teken het even aan hier op de computer. Ik tik het beter even aan op de computer. En wat zie ik? 54% van onze luisteraars stemde op The Shadows en Little B. Ja, dan was er ook nog een tweede mogelijkheid. Daar stond Rod Stewart, als ik me niet vergis, met Hot Legs uit 1978. En ja, dames en heren, Rod Stewart is bezig aan zijn laatste concerttours. Komt volgend jaar optreden in Afwasdom in Antwerpen. Maar ik kijk even hoeveel mensen er gestemd hebben op deze Hot Legs. Even aantikken, 9% maar. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Maar dat is dan weer goed voor Soul Sister. Paul Michiels zal blij zijn als hij dit hoort. Paul, ja, en Jan, jullie scoren goed in onze poll. Soul Sister met True Before We Started uit 1990 gaat ook lopen met 35% van de stemmen. Dus dat wil zeggen dat ook Soul Sister aan bod komt om gedraaid te worden vandaag. Maar wie er zeker aan bod komt, dat zijn de Shadows, want zij zijn deze week...
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Ja, als het ware gedraaid tot aan het gaatje, jongens. The Shadows, 64 jaar terug. Uit 1962, The Shadows met Little B. En zij kregen zomaar eventjes 54% van de stemmen van onze luisteraars. Ik noem even een paar mensen op die daarop gestemd hebben. Dat deden onder andere André en Maris de Boom. Gerdy Raas stemde ook op The Shadows. Deed ook Erna van Heddegem. Laura, Laurens Bos, beter. Ook Paul van der Poorten, Brent C, Kurt Gozzi, als een vaste klant eigenlijk ook. Jacques Minner, Anneke van der Stappen en zoveel anderen. Maar dan is er ook nog die plaat van Soul Sister. Die komt er ook aan en die kreeg zomaar eventjes 35% van de stemmen. Ook een heleboel mensen stemden daarop. Onder andere ook Tamara Limpens, Bernadette Bruiland, Silvio van de Noten, Johan Hendricks, Ilse van Lierde, Rita Triest en Hildemeert en nog zoveel anderen.

0: 35% van onze luisteraars stemt op deze Soul Sister. True Before We Started. Een nummer uit 1990. En zij stonden ooit in de Amerikaanse Hot Bill Hot 100 beter. Ja, met The Way to Your Heart. Dat moet zo'n beetje geweest zijn. Eind jaren 80. De Amerikaanse Top 100. De Billboard Hot 100. Zo moeten we het eigenlijk zeggen, ja.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: alweer een van die grote discotheekhits uit die 80s. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk? Inderdaad, willen wij dat. Het is ietsje over kwart voor zeven. Wat wij willen is stilletjes aan. We krijgen een hongertje. Wij willen weten wat er vanavond op tafel komt. En daarvoor is Jacqueline Segers in de studio.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, hallo. Vrijdagavond 9 oktober 2026 en in onze 244ste uitzending niemand anders dan Jacqueline Segers. Hallo Jacqueline.
1: Goedenavond, Charles.
0: Goedenavond, Jacqueline. Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed.
0: Heel goed. Oh, dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag. Ik veronderstel dat jij voor ons ook wel het een en ander klaar aan het maken bent. Want ik krijg zo ook een klein hoortje. Het is bijna 7 uur. Ja, je weet het. Ja, de liefde van de man gaat door de maag, Jacqueline.
1: Ja, ik ben ondertussen in de keuken bezig geweest. Ja. En ik heb voor vanavond voorzien hesperolletjes.
0: Oh.
1: Maar niet met witloof. Het is met het wit van de prei dat ik een keer hesperolletjes wil maken. En een lekker pureetje daarbij. En als dessert lekkere potterolletjes.
0: Potterolletjes. Potterolletjes. Vertel eens iets meer, potterolletjes. Wat moet ik mij daar... Ik kan het me niet onmiddellijk voorstellen. Vertel het eens.
1: Potterolletjes zijn zo van die bolletjes.
0: Ja.
1: En je kan er ofwel een beetje slagroom in doen, ofwel vanillecreme in doen.
0: Mm.
1: En een beetje bloemsuiker erover.
0: Ah, nu weet ik het. Ik veronderstel dat ze dat ook verkopen op de kermis.
1: Ja, verkopen dat ook bij de bakker.
0: Ja, ja, ja. Je hebt het meestal aan een smaltbollenkraam. Dan zie je ook af en toe die pottenrolletjes. Noem je dat
1: nee,
0: zo?
1: Nee, dat zijn poffertjes.
0: Ah, dat zijn poffertjes.
1: Aangekramen. Ja. Jij bent mis.
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ik ben mis. Dus wat is het dat u maakt? Pottenrolletjes. Pottenrolletjes.
1: Poffertjes.
0: Ja, en potten... Ah, nu weet ik het. Nu weet ik het. Met die crème erin van binnen. Potter. Ja, die balletjes. Zo. En je kan er ook chocolade op rond doen.
1: Ja, dat gaat ook.
0: Oh, nu weet ik het, Jacqueline. Ik ben er toch wel op zeker.
1: Ja.
0: Zeg, Jacqueline, plannen voor het weekend?
1: Ja, ik ga eens met mijn zoon op- en afrijden naar de Champagne-streek.
0: Oh.
1: Bij de champagneboeren.
0: Ja.
1: Want mijn champagne is stilaan een beetje aan het opdraaien.
0: Is de voorraad aan het slinken, Jacqueline.
1: Ja.
0: Heb je zoveel al gedronken de laatste tijd?
1: Ja, en feestjes gegeven.
0: Ja, feestjes en verjaardagen gevierd en zo, ja. Ja, dan komt ervan. Ja, dan als je maar blijft flessen open doen, op de lange duur heb je niks meer, Jacqueline.
1: Nee, dat is jammer, hè?
0: Dat is jammer. Zo, ik veronderstel dat je een fijn weekend tegemoet gaat dan als je in de Champagne-streek gaat vertoeven. Ik zou zeggen, breng een paar flesjes mee voor ons. Dan kunnen we er ook een paar kraken in de studio volgende week. Is het afgesproken, Jacqueline?
1: Ja, ik zal er een paar mee brengen.
0: Oké, dat is goed. Tot volgende week dan.
1: Tot volgende week.
0: Doei.

0: veronderstel dat dat al van die pottenrolletjes was van de Jacqueline. Ja, ik verwar de pottenrolletjes met poppertjes. Hoe stom kan je zijn, Jos? Patrick Hernandez en Born to be Alive. En we hebben nog een verzoeknummertje. We gaan een plaat draaien, heel speciaal voor André de Boom, want hij is herstellende. Ja, een beetje ziekjes geweest. Maar alles komt goed, André. En we gaan voor jou deze plaat draaien.
1: Verzoekplaat.
0: Ik hoop dat je er blij mee bent, André. En ook bedankt om te stemmen in de keuzeplaat van de luisteraars. Ik hoop dat u elke week luistert, want wij...

0: Geweldig Frans chanson van Mark Hamilton. Tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer, hoor.
0: Ja, het is 6:45. Jongens, wat gaat die tijd hier snel? Ik wou er nog graag eigenlijk nog een uurtje of twee bij doen. Ja, dat kan niet, want de collega staat hier al klaar achter mij. Voor het volgende uur, zeg maar. Ja, dat was het wat betreft deze 244ste uitzending op deze vrijdag 9 oktober 2026. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week zijn we er weer. Dan brengen we de 245ste uitzending. En we schuiven stilletjes aan op naar de 250ste. En ik doe nog eens een beroep op jullie om ons een beetje suggesties door te sturen via onze Facebookpagina. Wat had u graag gewild dat wij doen voor onze 250ste uitzending? Laat het ons gerust weten in een chatberichtje via onze Facebookpagina. Jacqueline was van de partij. Wij bedanken haar ook voor haar medewerking in de rubriek Wat eten we vandaag? En nu weten we terug weer wat poffertjes zijn en wat pottenrolletjes zijn. Wij gaan eruit met een geweldige hit die momenteel ook terug in de actuele belangstelling staat. En dan weliswaar om een reclamecampagne. Wij gaan eruit met deze van Kenny Staten, Young Hearts Run Free. Maak er graag afspraak voor volgende week.

moet je natuurlijk altijd blijven doen, Christophe. Geloven in je dromen. Het was alvast een leuk begin van ons programma. Met deze nieuwe start van Muziekdoos. Allemaal van harte welkom, vrienden. Van waar je ook meeluistert, want dat vraag ik me soms wel eens een keertje af. Je mag het altijd laten weten. Het zou mij een plezier doen. Eén adres: rudolfstevens@telenet.be. Verder met muziek van ABBA en de Dancing Queen. Fijn dus dat jullie meeluisteren naar deze Muziekdoos.

Ja, ja, dat was Danny Christian met zijn nieuwste, dus Ai Ai Olga. En wat hebben we nu klaar liggen? Ah, een heerlijke stem om naar te luisteren. Brenda Lee.

0: een stem om van te genieten. Net zoals ik daarnet al zei, deze Brenda Lee. En eens kijken wat we nu klaar liggen hebben. Dit is ook nieuw werk.
1: Zoon, wat ben ik?
0: Gradame samen met zijn zoon.
1: Jij bent

Gerard en Louis, dame dus. Toch wel leuk hè, om samen met je zoon iets te kunnen op plaats zetten. Dat moet een overheerlijk gevoel geven. Ik heb er ooit ook eens van gedroomd, maar ik heb het dan zomaar gelaten. Want als ik dat zou doen, jullie oren zouden pijn doen. Jammer genoeg, geen een van mijn beide zonen kan zingen dus. Ja, ken je dit nog?

Cherryo, ja ja, Justin de Wild dus. Wat een kanjer van een hit dus, maar hij verdient het dus. En we kijken heel benieuwd uit naar de opvolger. De Best kennen we allemaal van Tina Turner. Maar onze eigen Lilian Saint-Pierre brengt het ook in het Vlaams.

jouw verhaal, mama's jasje. En we kennen uiteraard allemaal die mooie hit van Gordon, Omdat ik zo van je hou, op een van die mooie songs van Céline Dion. Wel, datzelfde liedje, Omdat ik zo van je hou, is nu uitgebracht in een duetversie door Gordon en Lisa Rose.

nieuwe versie van het nummer Omdat ik zo van je hou, van Gordon en Lisa Rons. Met deze muziek zitten we terug in de 80er jaren. Wat gaat die tijd toch ontzettend snel, vrienden. Het lijkt of het gisteren was. Maar nee hoor, dat is niet zo. We gaan maar genieten zeker van de muziek. Dit is voor jou Modern Talking.

ja, deze modern talking. We kregen ook een mailtje, want dat kun jij natuurlijk ook doen. Als je graag een plaat wil terughoren in onze muziekdoos, stuur het dan gewoon te getrouw. Hetzelfde adres nog steeds via rudolfstevens@telenet.be. En zo kreeg ik ook eens een mailtje dus van een trouwe fan die ook altijd naar mijn programma luistert. En schrijft me: Rudolf, wil je mij nog eens echt een groot plezier doen? Met de vraag of ik dit nummer wil draaien. Ik heb daar mooie herinneringen aan. Ja, oké. We doen dat, Mario. Dit is voor jou.

0: Vaya con Dios met die vrolijke noot in onze muziekdoos van Hey Nanana. We gaan onze collega ook nog eens aan het woord laten. Dit is hij, onze CDW. En hij brengt...
1: Ik denk nog vaak...
0: Een nummer dat we kennen.
1: Samen op reis, zo mysterieus.
0: Van Gerard de Lormont.
1: Onze stad...

Jasmin konden we beluisteren met een van haar mooie pareltjes. Ik was zo graag bij jou gebleven. En wel, eindelijk is het zover, vrienden. De volgende keer kan ik hem draaien dus. Het is bekendgemaakt, ik wist het al heel lang. Maar de opvolger van zijn eerste single wordt natuurlijk die mooie Butterfly. De volgende keer kunnen we hem draaien dus. De mix is zo goed als af. En ze hebben mij beloofd dat ik hem heel snel zal ontvangen. In afwachting van die nieuwe single van Jeremy Cazalet draaien we ons graag zijn eerste song.

Albert Humperdinck met een van zijn mooie klassiekers. En dat voor jou allemaal in ons programma. Hoor je ze voorbij komen van deze muziekdoos, oud en nieuw dus. Nu we het toch even hebben over de nieuwe, gaan we meteen ook deze nog eens draaien. Een nummer dat we allicht ook nog kennen vanuit de 80er jaren van Pascal Legault. In een nieuw kleedje, maar zeer goed gebracht door onze collega Hans Hansen. Over een echte vriend.

inderdaad meteen in de 70er jaren met deze mooie hitsingle geweest voor Freddie Bragg en die onvergetelijke Rode Rozen. Corrie werd onlangs 75. Naar aanleiding daarvan is deze single uitgebracht.

herkenbare hit van Corrie Konings gebracht door Charlotte als nieuwe single. Jij weet toch wel wat liefde is. We keren terug ver in de tijd met deze mooie. Muziek die ook volledig past in ons programma van Deze Muziekdoos.

mooie klassiekers vanuit de Franse geschiedenis, La Lettre, gebracht door Marc Arion. We draaiden haar recente single ook al meermaals voor vandaag een keer wat anders, want ze heeft zoveel mooie liedjes opgenomen door de jaren heen. Dit is Corrie Konings.

blijven bij de nieuwe muziek. En dit keer gaan we Duitsstalig werk draaien van Tony Stipe. Quanto mi amor. Uit zijn nieuwste album.

Tony Stipe met zijn Quanto Amore uit het gelijknamige album dat die titel ook meekreeg. Nieuw werk dus. En we blijven bij nieuw werk. En ik heb vandaag ook voor jullie mijn recente single meegebracht. Ik zocht dit keer de inspiratie bij de muziek van Willy Sommers. Een man waar ik ook al jarenlang fan van ben en ook al jarenlang volg dus. Een van zijn allereerste grote hits heb ik meteen in een nieuw kleedje gestoken. En ik hoop dat het bij jullie ook in de smaak mag vallen. Je kan hem beluisteren via Spotify en andere digitale kanalen. Dit is hij, mijn nieuwe single Rudolf Stevens, van 's morgens tot 's avonds.

0: dat is hij, onze nieuwe single van 's morgens tot 's avonds dus. Rudolf Stevens. En we gaan ons luisteren naar een van die leuke hits van destijds. Van Paul Severs en Danny D'Amaro.
1: Zij is een meisje, zo lief en spontaan. Zij is het mooiste.

Severs en Danny D'Amaro van destijds met Marieke. Met de volgende gaan we naar ons Tura-momentje in deze muziekdoos. En daarmee zitten we ergens midden 90er jaren. Met deze mooie, de mooiste.

Wiltura. Wat voor prachtige nummers heeft die man opgenomen door de jaren heen. We gaan terug naar het nieuwere werk met een cover van destijds ook vanuit de 70er jaren, maar wel zeer goed gebracht door deze Lisa Klein. Je herkent het meteen. I Love to Love.

Goed gebracht, hè? Vinden jullie ook niet? We gaan de Willy ook nog eens draaien. Heb ik altijd een pracht van een nummer gevonden. Blijf je nog een uurtje bij mij? Nee, vrienden, dat gaat niet lukken. Dag,

Zo, onze tijd zit erop, vrienden. Wij gaan plaatsmaken voor onze andere collega's en komen heel graag bij jullie uiteraard terug met een nieuwe aflevering van Muziekdoos. Na die mooie van Willy Sommers is dit onze afsluiter. Recent werk van die natuurlijk jongens, die Campbell Brothers. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende Muziekdoos.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: I know, right? The energy is amazing.
3: Allee, het is goed. Je mag vertrekken, maar je moet tegen al wel stampaal dansen in de Boccaccio. Vertrek.
4: Stop met tafelen en loop door, jong.

celebration. All right.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

is auch. Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothatert. Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothatert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothatert.

Over the sea, over the sea.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: En de harmonica speelt in de maat.
1: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
2: De hartstappen en de spreek.
1: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is Radio Groot Haaltert.